0: We said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
1: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor het betalen van een borgsom. Mohammadi werd 10 dagen geleden al van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen en volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een Amerikaanse militair gevonden. De man was vorige week samen met een tweede Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust. Waarschijnlijk vielen ze in zee. Het lichaam van een van de twee werd daar namelijk ontdekt. De zoekactie naar de andere vermiste militair gaat nog door. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en ook stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
1: En dan nog het weer, vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.

0: The tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
7: Peugeot.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
9: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op 40.

0: bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
8: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90

0: van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu mag hij de gevangenis verlaten, maar moet wel een enkel band dragen. In Den Bosch in Nederland is er een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil het gebouw gebruiken als een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar die beslissing leidde tot heel wat protestacties. Vorige week werd daarbij onder meer ook nog een snelweg in de buurt geblokkeerd. Bij de explosie vielen geen gewonden, er is wel materiële schade. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen ook. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Het Iraanse regime had het voorstel gisteren aan Pakistan bezorgd, dat land bemiddeld tussen de VS en Iran. Trump noemde het voorstel totaal onacceptabel, maar hij gaf geen details over de inhoud. Het is al het zoveelste vredesvoorstel dat wordt afgewezen door één van de twee partijen. Er is nog steeds een tijdelijk staakt het vuren van de kracht tussen Iran en de VS, maar de voorbije week werden desondanks toch verschillende aanvallen van beide landen gemeld. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
4: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
3: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond of gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. En in Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd

0: hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu is hij dus voorwaardelijk vrij. Hij moet onder meer nog wel een enkel band dragen. En dan nog het weer. Kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 4.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond late 2 Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het hantavirus heeft aan 3 mensen aan boord het leven gekost. Dinsdag zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel impact zijn voor vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar hij gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van haar hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar daar komt voorlopig dus niks van in huis nu Trump het voorstel afwijst. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn olie en gas veel duurder geworden en daar profiteert de oliesector van. Zo heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de eerste 3 maanden van dit jaar ruim 28 miljard euro winst geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft om de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.

0: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
1: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs heeft er eens in Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het weer. Na een regenachtige nacht wordt het vanmorgen even droger, maar in de namiddag trekken opnieuw regenbuien van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 2, relax.
1: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
2: Peugeot.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio 2 Relax Live.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn gisteravond laat de 2 Belgen aangekomen van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is. Ze zijn van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest en er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben. Als dat in orde is, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn al meer dan 90 van de 150 passagiers naar hun thuisland gebracht. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn overleden aan het Hantavirus. In alle Belgische gevangenissen is een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om de problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert dat niets, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
1: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar. En ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet leggen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de krant The Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om zich te laten behandelen na een hartaanval. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor een grote borgsom. Mohammadi is 54, ze werd 10 dagen geleden al met spoed van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft op 1 punt staan van leider Club Brugge met nog 3 wedstrijden te gaan. Trainer David Hubert was tevreden met de prestatie.

0: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle weinig hebben echt weggegeven.
1: In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen tegen Westerlo. Genk is daar opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op Velux.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doot. In het USA in Antwerpen zijn de Belgen aangekomen van het cruiseschip waar het Hantavirus was uitgebroken. In alle gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. En in het voetbal blijft Union in de running voor de titel na winst tegen KV Mechelen. Twee Belgen die meereisden op het cruiseschip waar vorige maand het Hantavirus is uitgebroken, zijn gisteravond laat aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze zijn van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en van daar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest en er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben. Als dat in orde is, mogen ze naar huis, maar moeten ze daar nog een tijd in quarantaine blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft herhalen dat de situatie onder controle is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Topman Tedros Ghebreyesus.
1: When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Intussen zijn al meer dan 90 van de 150 passagiers naar hun thuisland gebracht. Drie mensen die op het cruiseschip zaten, zijn overleden aan het Hantavirus. In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking die maar niet opgelost raakt, de agressie en de hoge werkdruk. De bekende problemen blijven dus duren, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
0: Morgen is het Nationale Actiedag tegen het beleid van de regering. En ook dan wordt er nog een tweede dag gestaakt in de gevangenis. Vanaf 1 juni krijgen vastbenoemde ambtenaren die langdurig ziek zijn een uitkering van de ziekteverzekering, net zoals werknemers uit de privésector. Tot voor 2025 moesten langdurig zieke ambtenaren definitief met pensioen. De vorige regering maakte dat ziektepensioen al tijdelijk, zodat mensen die beter werden weer aan het werk konden. Nu verdwijnt dat systeem dus volledig. Allesamen zijn er nu bijna 87.000 mensen met een ziektepensioen, die dus niet meer mogen gaan werken. Dat kost de overheid 2,5 miljard euro per jaar. Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hans van Temse zijn racistische moorden pleegde in Antwerpen. Hij schoot eerst op een Turkse vrouw die overleefde en daarna schoot hij op een Malinese vrouw en het meisje van twee waar ze op paste, Luna. Zij stierven allebei. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slachtoffers.
3: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Hans van Temse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf

0: Geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. De krant The Wall Street Journal zegt ook dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om zich te laten behandelen na een hartaanval. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor een grote borgsom. Mohammadi is 54. Ze werd 10 dagen geleden al met spoed van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou de oorlog stil liggen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar dat de ander het bestand verschillende keren geschonden heeft. Toch is de pauze wel gekomen in de Oekraïnse steden, vertelt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
1: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Dat er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Ja. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op 1 punt van leider Club Brugge staan. Speler Rob Schoofs is opgelucht na de nederlaag vorige week tegen Sint-Truiden.
2: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Union speelt donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag in de competitie de topper tegen Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk is daar leider met evenveel punten als Standaard. In Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen in El Clásico tegen grote rivaal Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Vooraan zaten de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar Hanta uitgebroken is. Ze zijn in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor medische testen. Als die in orde zijn, mogen ze naar huis voor nog een quarantaineperiode. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoop, man.
5: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Spannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: Wij zitten meer dan 750 grondslapers. Dat geeft natuurlijk de nodige druk op het personeel enerzijds, maar anderzijds ook de nodige vormen van agressie, waarbij dat personeel dan gewond geraakt. Het is natuurlijk ook geen manier om deze mensen terug te reïntegreren in de maatschappij.
1: Morgen is het Nationale Actiedag tegen het beleid van de federale regering en dan wordt er nog een tweede dag gestaakt in de gevangenissen. Ook op de luchthavens zal de hinder dan groot zijn. Op Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
1: Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hans van Themse zijn racistische moorden pleegde in Antwerpen. Hij schoot eerst op een Turkse vrouw die overleefde en daarna schoot hij op een Malinese vrouw en het meisje van twee waar ze oppaste, Luna. Zij stierven allebei. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slag.
3: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
1: Hans van Themse is vorig jaar van de gevangenis naar een gesloten instelling overgeplaatst, waar hij een intensieve behandeling krijgt. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. De krant The Wall Street Journal zegt ook dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou de oorlog stil liggen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar dat de ander het bestand verschillende keren geschonden heeft. Toch doet de pauze deugd in de Oekraïnse steden, vertelt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
4: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
1: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op 1 punt van leider Club Brugge staan. Trainer David Hubert was tevreden met de prestatie.
5: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle. Weinig hebben echt weggegeven.
1: Union begint nu aan een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de topper tegen Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen tegen Westerlo. Genk is daar leider met evenveel punten als Standaard. In Spanje is Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen tegen grote rivaal Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Dit nieuws begon met discussie over de uitkering voor langdurig zieken. Bij een kwart van de mensen jonger dan 40 die met psychische problemen ziek thuis zitten, kan die worden stopgezet. Het Onafhankelijk Ziekenfonds vindt wel dat de criteria om mensen ongeschikt te verklaren te ruim zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Radio 2 Relax live.
1: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken die jonger zijn dan 40 en psychische problemen hebben, kan de uitkering worden gestopt of ingekort. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van het Instituut voor Ziekteuitkeringen. Federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren. En Xavier Brené van de Onafhankelijke Fondsen vindt de regels te vaag om te bepalen of iemand nog kan werken of niet. Want langdurig zieken die hun uitkering verliezen, krijgen soms gelijk wanneer ze dan naar de rechter stappen.
2: Hij moet terug naar het werk, hij is niet akkoord en kan naar een arbeidsrechtbank gaan, gratis. En in 30% van de gevallen krijgt het lid eigenlijk gelijk. Dus de arbeidsrechtbank zegt, artsen van de ziekenfonds of de artsen van het RISIF zijn te streng geweest. Dat is gewoon om aan te tonen dat het probleem ligt in de variatie van de medische evaluatie.
1: Er is een staking aan de gang in alle gevangenissen van ons land en het personeel protesteert alweer tegen de overbevolking, agressie en hoge werkdruk. Gevangenen worden op zo'n stakingsdag extra getroffen, maar directrice Anne Janssens van de gevangenis van Antwerpen heeft wel begrip voor het protest bij het personeel.
3: Het wordt een beetje gênant zelfs, hè, dat we het altijd maar opnieuw moeten blijven herhalen en dat de situatie zelfs niet stabiliseert. Hè. Toen we de vorige keer in oktober vorig jaar met de directeurs mee actie gevoerd hebben, zaten we aan 360 grondslagen. Hebben ze het vandaag aan 750. Dus het is eigenlijk wraakroepend dat die situatie verdubbeld is op een half jaar tijd.
1: In maart sloot de federale regering nog een akkoord om de overbevolking aan te pakken, maar volgens de vakbonden heeft dat totaal nog niets geholpen. En de twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, zijn gisteravond naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht en hun repatriëring van op Tenerife is vlot verlopen. Ze zijn in het ziekenhuis onderzocht en hebben voorlopig geen symptomen. Toch zullen ze nog een tijd in quarantaine moeten blijven, zegt Dirk Ramakers van Volksgezondheid.
4: Vandaag wordt ook wel gebruikt om met de betrokken personen de nodige afspraken te maken rond quarantaine. Ook hoe dan toch wel zeer intens door de collega's de opvolging zal gebeuren dag na dag. Uiteraard elke dag dat voorbij gaat zonder symptomen, zonder ziekte, is de kans dat het zich ontwikkelt alsmaar minder. Maar we gaan toch uit dat we spreken over 6 weken quarantaine.
1: Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers van het schip al teruggebracht naar hun thuisland. Onder hen ook 5 Fransen. 1 van hen heeft intussen positief getest en haar toestand verslechterd, zegt de Franse minister van Volksgezondheid. De 4 anderen worden nu opnieuw getest op het Hantavirus. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 13 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en tot 13 graden met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
2: Peugeot.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoop, man.
6: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd.

0: Radio 2 Relax live.
1: Huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren en het idee van kijk, wij kunnen echt wel participeren aan de samenleving, maar omdat we nog jong zijn en weinig ervaren zijn, krijgen we niet het idee dat we ten volle kunnen meedoen.
2: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, dat meldde Spaanse media. De vrouw die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen was er zoveel bewijs en toen bekende hij de feiten. Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Themse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulimatu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, vertelt hoe het nieuws 20 jaar geleden bij haar binnenkwam.
3: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of, ik weet niet, na 2 dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dat heb ik aan buren... Heel lieve buren, gevraagd, willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
2: Hans van Themse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 13 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en ook tot 13 graden, maar wel met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op VRT Max.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechtencentrum.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Radio 2 Relax Live.
5: Mensen vermoorden. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna, Suzanne van Wel, komt nog bijna elke dag langs de gedenksteen voor de slachtoffers.
6: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering en ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
5: Hans van Temse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 14 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en tot 13 graden met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met de buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
2: Peugeot.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 14.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen raakt een kind van 6 levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een politieauto. En in Nederland wordt een van de bekendste onopgeloste moordzaken stopgezet. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. De politieauto was onderweg naar een opdracht, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
4: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
3: Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke moet de wetgeving op langdurig zieken aangepast worden. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, waaruit vanmorgen bleek dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Volgens de wet heb je recht op een uitkering als je mogelijkheid om geld te verdienen met 2/3 is verminderd.

0: niet toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
1: 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen of te kunnen toepassen. De federale overheid start daarom een grote campagne om mensen aan te moedigen vragen te stellen aan een dokter. Vooral oudere mensen, mensen die de taal niet goed spreken, geven aan dat ze het moeilijker vinden om de uitleg van de dokter goed te begrijpen. En dat heeft gevolgen, zei professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke vanmorgen bij Radio 2 An en Daan.
2: Ik denk dat we zien dat dan mensen die minder begrepen hebben, meestal ook iets minder therapietrouw zijn. En niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld, niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn. En dus dan geeft dat natuurlijk een minder goed resultaat en minder tevredenheid.
1: Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. 2 Amerikaanse en een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip waarop het virus uitbrak, die hebben het virus. En de Franse vrouw, die zou zwaar ziek zijn. De 2 Belgen die op het cruiseschip vastzaten, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in afzondering moeten, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen. Anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen, en dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
1: Een Vlaams man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura. De vrouw woonde al meer dan 10 jaar op dat eiland en werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een grote zoekactie en vond haar lichaam later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen er zoveel bewijzen naar boven kwamen, bekende hij wat hij had gedaan. En een van de bekendste onopgeloste moordzaken in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, nu 33 jaar geleden in Maastricht. Tanja Groen raakte vermist na een feestje. Haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er veel grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. En er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van kindermoordenaar Marc Dutroux. Maar er is nooit een link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden. De zaak wordt nu stopgezet, zegt Hans Pronk van het Cold Case Team van de politie van Limburg.
4: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
1: Het gaat op heel wat plaatsen opnieuw regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen, in de loop van de dag droger weer, bij temperaturen tot 14 graden dan. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar is een jongen van 6 aangereden door een politieauto. Hij was een tijdje in levensgevaar, maar zou dat nu niet meer zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen raakt een kind van 6 levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een politieauto. 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om alle informatie van de dokter te begrijpen. En in Nederland wordt een bekende onopgeloste moordzaak stopgezet. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. En de jongen die was op weg met zijn klas. Een politieploeg wou een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
1: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die de agenten achtervolgde is later tegengehouden en had inderdaad te veel alcohol gedronken om nog te rijden. Morgen is er opnieuw een nationale actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Daardoor wordt er in Brussel veel verkeershinder verwacht. Er is ook een grote betoging. De politie raadt aan om niet met de auto naar Brussel te rijden en zoveel mogelijk met de trein te komen. En wie kan, werkt beter thuis. De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangepast. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Controleartsen van het RISIF beoordelen arbeidsongeschiktheid blijkbaar anders dan de artsen van de ziekenhuizen.

0: sneller moeten een discussie hebben over wat betekent arbeidsongeschiktheid.
1: 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om informatie over zijn gezondheid te begrijpen en goed toe te passen. De federale overheid start daarom een grote campagne om mensen aan te moedigen vragen te stellen aan een dokter. Vooral ouderen en mensen die nog moeite hebben met het Nederlands geven aan dat ze een dokter moeilijker om uitleg durven vragen als ze iets niet begrijpen. Dat zei professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke vanmorgen ook bij Radio 2 An en Daan.
2: Een aantal mensen vinden dat blijkbaar toch niet zo voor de hand liggend. En ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving. En een zeker ontzag, zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden, het zijn een aantal redenen die samenkomen.
1: Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. 2 Amerikaanse en ook een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip waar het virus uitbrak, hebben het ook en de Franse vrouw zou zwaar ziek zijn. De 2 Belgen die op dat cruiseschip vastzaten hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaat in het UZ Antwerpen en ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in afzondering moeten, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Dat betekent, zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen. De ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
1: En een van de bekendste onopgeloste moordzaken in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, nu 33 jaar geleden in Maastricht. Tanja Groen raakte vermist na een feestje. Haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er veel grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. En er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van Marc Dutroux. Maar er is nooit een link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden. De zaak wordt nu stopgezet, zegt Hans Pronk van het cold case team van de politie van Limburg.
4: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
1: Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen, in de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar is een jongen van 6 aangereden op een zebrapad door een politieauto. Hij was een tijdje in levensgevaar, maar zou dat nu niet meer zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
3: Peugeot.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 40.

0: heb je vrienden.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
0: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
0: BRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen wordt afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week. Heel wat aanwezigen herinneren zich Otte als een warme en lieve man met humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
4: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
5: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
6: Dat was zo'n warme, leuke mens. En ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt. En ja, ik hoor hem ook lachen.
3: Tijdens de plechtigheid is er muziek van Natalia en Astrid Stockman. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. De jongen was op weg met zijn klas. Een politieploeg wou een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
7: In de loop van de voormiddag is er tijdens een

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels, ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn twee verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is groot, zegt ook Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
4: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
3: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte, die vorige week overleed. Heel wat aanwezigen vonden het belangrijk om persoonlijk afscheid te nemen, zoals mediafiguur Ingeborg.
5: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
3: De Britse premier Starmer belooft extra veranderingen na de grote nederlaag van zijn partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen in Groot-Brittannië. In zijn eerste toespraak zei Starmer dat hij meer wil doen op het vlak van economische groei, defensie en energie. Het is belangrijk om te luisteren naar de miljoenen gefrustreerde kiezers en twijfelaars, zei hij in zijn speech. En Starmer wil ook de samenwerking met de Europese Unie versterken. En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Er is ook dit jaar veel te doen over die deelname door de oorlog in Gaza en de oorlog in Libanon. Vijf landen, waaronder Nederland, doen daarom ook helemaal niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met vooraf een inleidend programma met extra duiding. Morgen wordt de eerste halve finale uitgezonden met ook de Belgische inzending. Zaterdag is er de finale. Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen. Er staat

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoopman.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
9: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Wereldwijd zijn 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn, maar het is nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is ook nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant nu precies is, dat zegt viroloog Piet Maas. Paniek is zeker niet nodig, maar voorzichtigheid wel, zegt hij.
4: Er is eigenlijk nog niet zoveel geweten over het Andesvirus. En zeker de overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde, dat er bijna geen overdracht was. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
3: Er zijn 2 verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is groot, zegt ook Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
5: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
3: En een nieuwe biografie pleit koning Boudewijn helemaal vrij van enige betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961. Volgens de auteur van het boek, historicus Vincent Dujardin, moeten de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar die moord helemaal worden herzien. De commissie baseerde zich op 1 brief die bezwarend zou zijn geweest voor koning Boudewijn, maar dat klopt niet, zegt Dujardin.
6: De koning kende niet die brief. En dat verandert natuurlijk alles. En dus op basis van de archief van de koning Boudewijn moeten wij zeggen dat de conclusie van de commissie Lumumba wat betreft de koning moet volledig herzien worden.
3: De auteur had voor het eerst toegang tot de persoonlijke dagboeken en het privéarchief van de koning om dit boek te schrijven. Vanavond gaat het nog regenen en ook morgen start met regen. In de loop van de dag wel droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag soms felle buien, ook kans op een onweer en blijft ook fris voor

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op Velux.

pleinen zijn verlaten. Straten grijs en nat. Achter de gordijnen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket start een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen. En voor het eerst heeft iemand de persoonlijke notities en brieven van koning Boudewijn en koningin Fabiola mogen inkijken voor een boek. Het Antwerpse parket opent een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen op een zebrapad. Het kindje was vanmorgen op klasuitstap en was dus aan het oversteken. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. En ook de klasgenootjes die erbij waren zijn erg aangedaan door wat ze hebben gezien, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
4: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
3: De politiecombi reed met sirene en zwaailicht naar een dronken bestuurder om die uit het verkeer te halen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe snel de combi reed en of het verkeerslicht op groen stond. In Pajottegem, in Vlaams-Brabant, gaat de kleuterschool morgen opnieuw open, waar vandalen dit weekend zware vernielingen hebben aangebracht. Twee vermoedelijke daders zijn ook opgepakt. Ze zijn 19 en 23 jaar oud. De twee hebben ruiten ingegooid en ook kasten en schoolmateriaal vernield. Burgemeester Chris Poelaert begrijpt niet wat de daders heeft bezield.
5: Dit is niet iets wat je hier verwacht. Het is niet alleen schade aanbrengen aan een gebouw, maar dit is gewoon schade aanbrengen aan een veilige omgeving waar kinderen naar school gaan. En eigenlijk heel onze gemeenschap is daardoor toch wel in shock.
3: De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze werden er onder meer geconfronteerd met een rapport uit 2020 waarin 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen antwoordden dat er vragen waren bij hoe dat rapport is opgesteld en dat de cijfers niet zomaar te veralgemenen zijn. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit zei dat we ook moeten kijken naar de oorzaak van al dat ziekteverzuim, zoals de toenemende werkdruk en doorgedreven flexibilisering.
6: Ik vind dat verontrustend dat wij als ziekenfondsen zodanig onder druk staan, omdat het hier gaat over een samenlevingsprobleem waar dat we vandaag geconfronteerd worden met heel veel langdurig zieken en waar dat we veel te weinig aandacht geven. Hoe komt het dat die mensen allemaal ziek worden en in die situatie terechtkomen? Heeft de ziekenfonds daar een verantwoordelijkheid? Absoluut hebben we daar een verantwoordelijkheid. Doen wij ons werk perfect? Nee, wij doen ons werk niet perfect. Maar ik denk dat we allemaal, zowel de behandelende artsen als de werkgevers, een verantwoordelijkheid hebben om samen naar oplossingen te zoeken.
3: Het Vlaams Patiëntenplatform, dat de groep langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt dat er te weinig naar hun stem wordt geluisterd in dit debat. De arbeidsmarkt is gewoon niet voldoende aangepast, zegt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
7: Stel je bijvoorbeeld voor iemand die wel 10% of 20% zou kunnen gaan terugwerken. Ja, dat is voor een werkgever toch ook niet altijd heel evident om die mogelijkheden te voorzien. Niet in elke sector kan dat, niet in elke mogelijke job.
3: Mm-hmm.
7: Dus ja, dat brengt gewoon heel wat complexiteit met zich mee, ondanks dat mensen wel willen werken en werkgevers zijn ook wel die kansen willen geven. Maar de context moet er ook op aangepast zijn.
3: Wereldwijd zijn 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn.

0: koning Boudewijn en koningin Fabiola. Ook tot de laatste brief in 1993. Maar er zijn ook veel dialogen tussen de koningin en de koning in zijn dagboeken. En daar weten we dat op het ogenblik Fabiola heeft gesproken over het koloniaal systeem. En dat ze voelde zich schuldig daarover.
1: Het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien, daar zit lokaal ook een onweer bij. Blijft ook fris voor de tijd van het jaar. Dit nieuws begon met de klasgenootjes van de jongen van 6 die vanmorgen is aangereden op een zebrapad door een politieauto. Zij zijn opgevangen door slachtofferhulp. De jongen was een tijdje in levensgevaar, maar dat is geweken. Hij ligt wel nog zwaar gewond in het ziekenhuis en het parket onderzoekt wat daar nu juist is gebeurd. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

leerde ze nog fietsen. Er wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toe ging.

en er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

contenta, denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht ze aan mij.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
5: Zes uur en heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket start een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van zes kon aanrijden in Antwerpen. En de eerste Europese fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in de haven van Gent. Het Antwerps parket onderzoekt het ongeval waarbij een jongetje van zes is aangereden door een politieauto op een zebrapad. Het kind was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
6: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet, is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
5: De agent die achter het stuur zat, was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan en worden nu extra begeleid. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de zesde keer een nationale betoging in Brussel tegen het beleid van de federale regering. De politie waarschuwt voor veel verkeershinder en raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Vanop Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. Twee op de drie trams en bussen van de lijn zal uitrijden. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht zware hinder. En ook in sommige scholen en crèches wordt er hinder verwacht. Hier en daar zal ook de vuilzak blijven staan. De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze werden er onder meer geconfronteerd met een rapport uit 2020 waarin 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen antwoordden dat er vragen waren bij hoe dat rapport is opgesteld en dat de cijfers niet zomaar te veralgemenen zijn. Het Vlaams Patiëntenplatform, dat onder andere de groep langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt intussen dat hun stem te weinig gehoord wordt in dit debat. Dat zegt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
7: Vooral de stigmatisering aanpakken van mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. En dat het hier gaat over mensen die ziek zijn en die heel vaak, ondanks hun ziekte, wel willen werken. En het is heel jammer dat de volledige groep over dezelfde kam geschoren wordt omwille van een aantal mensen die misschien onterecht een uitkering krijgen.
5: Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen kunnen werken. De fabriek zal vliegtuigbrandstof maken uit ethanol, een oplosmiddel die de fabriek zal krijgen van staalfabriek ArcelorMittal, een bedrijf dat ook in de haven van Gent ligt. De topman van die haven, Cas Keunig, is tevreden.
8: Wij zetten als haven volop in op juist die circulaire industrie en juist die duurzame industrie. Dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dus we zijn wel verheugd dat we deze firma zo ver hebben gekregen dat ze ons havenbedrijf daarvoor uitkiezen.
5: En auteur en historicus Vincent Dujardin heeft voor de eerste keer het privéarchief van koning Boudewijn mogen inkijken. Hij heeft persoonlijke notities en brieven mogen lezen voor zijn boek over het leven van koning Boudewijn. En een van de dingen die hij heeft ontdekt is dat toenmalig premier Wilfried Martens wel degelijk al maanden op de hoogte was dat koning Boudewijn de abortuswet uit 1990 nooit zou ondertekenen. Het paleis had zelfs een scenario uitgewerkt waarbij het grondwettelijk artikel dat zegt dat de koning altijd een wet moet bekrachtigen, met spoed zou gewijzigd worden.
9: Met de dagboeken van de koning kunnen we weten dat Martens was op de hoogte al maanden geleden, maar ook dat het plan in het paleis op dat kwestie om een oplossing te vinden, was niet goed. En daar, Wilfried Martens, heeft toch een grote rol gespeeld voor de monarchie en voor België.
5: De biografie pleit koning Boudewijn ook helemaal vrij van enige betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba uit 1961. Het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien, daar zit lokaal ook een onweer bij. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het opnieuw wat warmer. Dit nieuws begon met het onderzoek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op Velux.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Parket van Antwerpen opent een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 heeft kunnen aanrijden op een zebrapad. Kindje was vanmorgen op klasuitstap en was aan het oversteken. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de klasgenootjes zijn erg aangedaan, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
1: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
0: Een onderzoek moet nu uitwijzen hoe snel de politiewagen reed en of het verkeerslicht op groen stond. Parket van Leuven is een onderzoek gestart na de schietpartij van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven. Daarbij werd een minderjarige geraakt in de voet, een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders, de politie heeft 1 minderjarige verdachte opgepakt, vertelt Ellen Durie van het parket.
2: Om een nog voorlopig onbekende reden zou 1 van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar 1 van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al 1 verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
0: De ziekenfondsen hebben zich in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hoe zij omgaan met langdurig zieken. Adviserende artsen zouden vaak het recht op een uitkering niet kunnen stopzetten, omdat ze dan teruggefloten zouden worden door de top van hun ziekenfonds. Luc van Gorp van CM reageerde daar heel fel op.
3: Als dat waar is, dat er vanuit mijn hoedanigheid, als voorzitter van CM, ooit een uitspraak zou gedaan zijn, dat ik zeg, en nu gaat het dus op die manier functioneren, en de man zit naast mij, dan mocht je me op de kapblok leggen. Je moet eens goed nadenken wat we zeggen, hè? Dat we dus de autonomie van een arts in twijfel trekken omwille van een druk van een administratief directeur of CEO of voorzitter die dat zegt. Als we dat toelaten als samenleving, dan zijn wij rotziek.
0: Het weer nog vanavond lokaal kans op een bui. Vannacht wordt het droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen begint met regen, daarna wordt het droger bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Outdoor Show. Ergonomisch slapen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 gewonden. De brand is geblust, meldt de brandweer. Er is schade op 2 verdiepingen, maar de bewoners van het hele gebouw worden nu geëvacueerd omdat de rook er blijft hangen. Voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club. Verhagen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens die wedstrijd van Club Brugge in Anderlecht. Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt, dat meldt het parket. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Durie van het parket.
1: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
0: In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of ze het zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman doet het verhaal.
2: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en het portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
0: Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam. Een reis van zowat 5 dagen, daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn nu geëvacueerd. Gisteren gebeurde dat met bootjes tussen het schip dat voor anker lag en een haven. Vandaag mocht het schip dan toch aanmeren omdat het te hard waaide en de operatie dreigde te mislukken. Ook de laatste repatriëringsvlucht is zo net vertrokken. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne gaat de laatste uren in Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Maar toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten gewoon voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en loopt straks af om middernacht. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. De brand is geblust, maar er is bijzonder veel rook. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken op de 7e verdieping. Een aantal bewoners wordt nu geëvacueerd. Het gebouw wordt geventileerd. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. En nog een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
1: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
0: En voorzitter Bart Vragen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van zijn club. Vragen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens de wedstrijd in Anderlecht. Een Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. Vanavond lokaal kans op een bui, vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten aan zee, wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Gent is er vanavond een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken, vertelt Björn Prion van de brandweer.
1: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
0: Nadat de brand geblust was, zijn zowat 100 bewoners geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of zij vanavond allemaal terug naar huis kunnen. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal, om de grens tussen Limburg en Antwerpen is dat, begint rond deze tijd een 24-uren staking. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen en volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een goed sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken daarvoor, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: In Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verdere besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken, is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. En daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd, ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. In totaal zijn 3 passagiers van dat schip overleden. Een Franse vrouw die aan boord was van het schip kreeg gisteren symptomen tijdens een repatriëringsvlucht en ligt nu op de afdeling intensieve zorg. Ook een Spaanse passagier heeft vanavond positief getest. Mogelijk zullen er nog meer besmette opvarenden opduiken omdat het virus tot 6 weken na besmetting symptomen kan veroorzaken. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of zij het schilderij zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman met het verhaal.
3: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
0: Het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 graden in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot. Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Het is 11:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook. Alle bewoners zijn een tijd lang geëvacueerd. Björn Brion van de brandweer.
11: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
10: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker daar. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam voor een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. 3 passagiers van dat schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. De Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Volgens de jury is het een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Het boek hervertelt onze geschiedenis die nooit vergeten mag worden, klinkt het. Bert Natter is blij met de prijs.
12: Met jouw prachtige boek Aan het eind van de oorlog. 50.000 euro en een legpenning. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
13: Nee.
12: Ga je gaan.
13: Maar goed, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel. Leven de literatuur.
10: Ik heb het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Radio
3: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

is no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is afgelopen. In Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en is zo net om middernacht geëindigd. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verspreiding bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. Daar in Rotterdam zullen het schip en de bagage dan gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vanavond vertrokken. Uiteindelijk zijn 3 passagiers van dat cruiseschip overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog altijd in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat zegt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw. Er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Bruijen van de brandweer.
1: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker in die keuken. 4 mensen zijn licht gewond geraakt. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Een opmerkelijk boek volgens de jury.
2: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. De Libris Literatuurprijs 2026 gaat naar... Tadam, tadam, tadam. Bert Natter.
0: Ja, Natter legt zelf uit waar het verhaal over gaat.
3: Het belangrijkste wat er gebeurt is dat de zoon van de ondercommandant... die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien. Of hebben een spoor gevonden. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
0: De Libris is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. In het voetbal heeft Bosnië en Herzegovina als eerste land de selectie bekendgemaakt voor het WK van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De meest opvallende speler in die selectie is Edin Dzeko. De spits van 40 is record international en met 73 goals ook topschutter aller tijden van het land. Bosnië en Herzegovina zit in een groep met Zwitserland, Canada en Qatar. Komende vrijdag maakt Rudy Garcia de selectie bekend van de Rode Duivels. Het weer vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 aan de kust. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Zo maandag 11 mei zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval dat is via de trappenhal, een buitenaanval dat is via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen zeker 10 mensen om het leven gekomen door hevig stormweer. Vooral in Kaapstad en de omliggende regio was de situatie ernstig. De Zuid-Afrikaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De hevige regenval veroorzaakte overstromingen en door de felle wind waaiden heel wat bomen om. Door het stormweer is er ook hinder voor het vliegverkeer op de luchthaven van Kaapstad. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie. Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Nigeria en West-Afrika zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op een lokale markt. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zouden er zeker 100 doden gevallen zijn. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Het leger beweert dat er een bijeenkomst van terroristen werd geviseerd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groeperingen actief, onder meer Boko Haram, maar ook IS. Vorige maand werden bij een gelijkaardige aanval van het leger op een markt ook al eens 10 burgers gedood. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met 10 personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend de zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar Radio 2 Relax.